0: Nee, ik zit voor.
1: Nee, ik zit voor.
0: Mate 210 is complete at destination, in a mileage, 2 miles even.
1: Copy, 2 miles.